Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel

0: van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 4 uur.

0: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 5 uur. Yeah. Oh yeah. Yeah. Cinderella cut it up one time.

0: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 7 uur.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: Deze zondag, grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
5: Join the summer.
6: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.

In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij nieuwe Iraanse aanvallen. Dat incident gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een militaire missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist en vier andere militairen raakten gewond. Intussen verklaart de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in de regio definitief voorbij is. Iran zegt hiermee officieel het voorlopige vredesakkoord met de Verenigde Staten op, nadat ook president Trump dat eerder al deed. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de zware dreigementen van lage kostenmaatschappij Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de geplande vliegtuigtax. Ryanair dreigde ermee om ruim 1 miljoen zitjes te schrappen wegens de tax. De maatregel komt er nu toch, maar de belasting stijgt vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro in plaats van de eerst voorziene 10 euro. De gevangenisvakbonden verzetten zich fel tegen de invoering van een minimale dienstverlening tijdens korte stakingen. De maatregel werd vorige nacht nog goedgekeurd door de federale ministerraad, maar de socialistische vakbond is woedend. Andere vakbonden waarschuwen ook dat de verplichting zal leiden tot acute oververmoeidheid bij het personeel en grote veiligheidsrisico's binnen de muren. Op de Gentse feesten heeft de stad beslist om de iconische Vlasmarkt voortaan toch niet meer af te sluiten. Aanvankelijk ging het feestplein onherroepelijk dicht zodra er meer dan 4000 feestvierders aanwezig waren. Maar de politie komt daar nu op terug. De Gentse feesten lopen nog tot en met volgende week zondag. De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn. Join the club.

0: jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast, de boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
7: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
8: Gesloten op dinsdag en woensdag.
0: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
2: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waarde. Bepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
6: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
7: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
8: Goedemorgen.

In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij nieuwe Iraanse aanvallen. Dat incident gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een militaire missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist en vier andere militairen raakten gewond. Intussen verklaart de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in de regio definitief voorbij is. Iran zegt hiermee officieel het voorlopige vredesakkoord met de Verenigde Staten op, nadat ook president Trump dat eerder al deed. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de zware dreigementen van lage kostenmaatschappij Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de geplande vliegtuigtax. Ryanair dreigde ermee om ruim 1 miljoen zitjes te schrappen wegens de tax. De maatregel komt er nu toch, maar de belasting stijgt vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro in plaats van de eerst voorziene 10 euro. De gevangenisvakbonden verzetten zich fel tegen de invoering van een minimale dienstverlening tijdens korte stakingen. De maatregel werd vorige nacht nog goedgekeurd door de federale ministerraad. Maar de socialistische vakbond is woedend. Andere vakbonden waarschuwen ook dat de verplichting zal leiden tot acute oververmoeidheid bij het personeel en grote veiligheidsrisico's binnen de muren. Op de Gentse feesten heeft de stad beslist om de iconische Vlasmarkt voortaan toch niet meer af te sluiten. Aanvankelijk ging het feestplein onherroepelijk dicht zodra er meer dan 4000 feestvierders aanwezig waren. Maar de politie komt daar nu op terug. De Gentse feesten lopen nog tot en met volgende week zondag. De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn. Join the club.

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
3: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
0: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
4: Driba met een Y.
0: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
5: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

0: Ja, deze punkrockers hebben uiteraard al een hele staat van dienst. En hebben trouwens ook een beetje een heldenstatus, dat mogen we toch wel zeggen. Van deze Offspring, die vorige maand trouwens nog te gast was op Graspop. Daar, hier in ons Belgische landje. Offspring draaiden we hier bij Club FM. En nog een keertje die Cell System.
1: All summer long.
0: Inderdaad, luisteraars, dat kan je vandaag hier weer verwachten op deze zondag, de 19e juli. Van harte welkom in het programma Uit op Zondag. We zijn bij jullie tot 12 uur. We zijn de gastheer.

0: heel veel leuke muziek, maar vooral onze uittips, want de zomervakantie die draait op volle toeren. En dat merk je ook aan de goed gevulde activiteitenkalender. Of je nu zin hebt in muziek, sport, lekker eten of een uitstap met de kinderen, in Oost-Vlaanderen kan je vandaag weer heel wat gaan beleven. En wij houden je op de hoogte waar je dus vandaag een volle dag naartoe kan.
1: Ron van Dijk.
0: En zoals ik al zei, we hebben heel veel muziek hier dit uur. Onder andere muziek van de Kumbai Dance Band met Son of Jamaica. Een ware classic natuurlijk. We hebben ook nog Lady Gaga voor je. Maar eerst gaan we even lekker terug halverwege de 80's. Met deze The Cure.

Heerlijke plaat hè, van deze Marshmallow en Thomas Chet. We draaiden Where We Go bij Club FM. En dan hebben we ja, nog wat uittips voor jullie. Inderdaad hoor, je kan richting Aalst als je wil gaan stappen. En dan, daar kan je meedoen aan toch wel een heerlijk avontuur. Want vandaag kan je in Aalst deelnemen aan de korte ketenwandeling. Een boeiende stappentocht voor echte lekkerbekken. Want tijdens deze wandeling stap je langs allerlei verborgen pareltjes zoals de Zandberg, de Kluiskamp, de Kluisdreef, het Sommergemsbos en de Heuvelpark. Onderweg word je verwend naar toch wel heerlijke proevertjes van lokale handelaars en korte ketenproducten. Je kan je verwachten aan een gevarieerd aanbod van echte streekproducten, van een lekkere kop koffie en een stukje Aalterse vlaai tot verse zuivelproducten, een glaasje wijn of een lokaal biertje. Onderweg maak je kennis met deze partners en ontdek je stap voor stap wat er allemaal te proeven valt. En ook de kleinste worden niet vergeten. Onderweg passeer je een speeldomein waar kinderen even kunnen ravotten en zich uitleven in een veilige omgeving. Daarnaast kunnen deelnemers aan de leuke zoektocht die de wandeling extra spannend maakt, met op het einde een kleine verrassing als beloning. Speciaal voor hen zijn er aangepaste hapjes en drankjes voorzien, zodat ook zij onderweg lekker kunnen genieten. Aan de finish kan je de toch wel verwachten aan een gezellig marktje. Deelnemen kost €20 per persoon, inclusief hapjes en drankjes tijdens de wandeling. En voor kinderen bedraagt het de prijs €10. De wandeling start en eindigt op de Zandberg in Aalst. Starten is mogelijk tussen 10 en 5 uur doorlopen. Je kan parkeren aan het gebouw en de omliggende straten. Er is een fietsparking voorzien aan de startplaats. Alle info www.korteketenwandeling.be. Dus www.korteketenwandeling.be. Daar kan je dus toch wel heen terecht. Wat betreft een lekkere staptocht voor de lekkerbekken. En dat dus in Aalst.

En zoals je kon horen, we hadden een beetje een technisch probleem hier met onze computer. Maar hij is terug, dus wat dat betreft heel mooi. Dan heb ik nog één uittip. Daarvoor gaan we naar Beveren, luisteraars. Want in Kasteel Kortewallen in Beveren onderzoeken 11 hedendaagse kunstenaars de band tussen kunst en sabotage. De groepstentoonstelling Sabotage kan je vandaag voor de laatste dag daar nog gaan bezoeken. Blikvanger is het monumentale werk van Tamara Dees, die een detail uit de grote golf van Kavagawa op ware grootte naar de zolderverdieping bracht. Bezoekers wandelen er letterlijk tussen de boten door. De expo is vandaag geopend tussen 1 en 6 uur. Het is allemaal gratis toegankelijk. En dat voor de laatste dag daar kan je deze expo gaan bekijken of gaan bezoeken.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
6: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
7: Het is op nieuw uitkijken naar de Balmoise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balmoise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balmoise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwaze.ladies. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikamp. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
8: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
9: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
8: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
10: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner.
6: Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, stek aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
10: Gesloten op dinsdag en woensdag.

Dat is een man die destijds in '90s het goede weer maakte dankzij zijn Eurodance muziek die hij uitbracht. Denk maar aan de grote hits zoals Encore une fois Ecuador. En deze steeg aangaande deze Duitse Euro-DJ. Producer ook wel natuurlijk, Sasje, die hier nog een keertje draaide bij Club FM. En daarom is het bijna 2:30 geworden. Goedemorgen allemaal, welkom op zondag voormiddag. Zometeen hebben we nog wat leuke uittips hierin uit op zondag die je kan gaan doen vandaag. Maar eerst nog Alex Warren met Fever Dream.

Ja, de fans van deze Alex Warren zullen al zitten popelen. Zijn nieuw album komt uit op 28 augustus. Dat gaat Wild Child heten. En dit nummer zal er zeker op staan natuurlijk. Fever Dreams, dat hier draaide. En dan naar onze uittips op zondag voormiddag. We trekken met jullie naar Wetteren, luisteraars. Want in Wetteren staat het weekend helemaal in het teken van nostalgie op het platteland, zo blijkt. Want de Landelijke Gilde organiseert er een evenement rond tractoren, oude tractoren, trekpaarden en traditionele landbouwtechnieken. Nieuw dit jaar zijn demonstraties van de tarweoogst en het stoven, waarbij bezoekers kunnen zien hoe het werk vroeger gebeurde. Vandaag verzamelden al de liefhebbers van oude tractoren zich sinds 9 uur op het evenemententerrein bij Patrick de Gussem. Een uur later, om 10 uur, vertrekt dan een rondrit van ongeveer 2 uur. En na afloop kunnen de deelnemers en ook wel de bezoekers genieten van stoofvlees met frietjes, al moest je daarvoor vooraf ingeschreven hebben. In de namiddag staat een trekwedstrijd met oude tractoren op het programma en voor kinderen is er een springkasteel voorzien. Tijdens de hele dag zijn er ook demonstraties van traditionele tarweverwerking en de gemaaide tarwe wordt in schoven gebonden en vervolgens verwerkt met een meer dan 60 jaar oude dorsmachine. Dat levert unieke nostalgische beelden op van hoe arbeidsintensief het boerenleven vroeger toch wel was. De place to be van het evenement is op de Noordlaan waar de brug zou landen. En het is allemaal gratis toegankelijk daar dus de ganse dag lang in Wetteren. Een heerlijke nostalgische namiddag en voormiddag dat je daar dus kan gaan beleven. Wij trekken dan met jullie naar Sint-Gilles-Waas als je graag even een leuke fietstocht wil gaan doen vandaag. Want het gaat om een fietstocht van 25 kilometer langs kleine en grotere natuurgebieden. Je ontdekt en ziet hoe natuurbeheerder bijdraagt tot het behoud van natuur en landschap. Wil je fietsen? Wil je meedoen? Wel, dan ben je welkom in Natuurhuis Pannenweel Meerdonk aan de Krekeldijk nummer 2 in Sint-Gilles-Waas. Men start daar vanmiddag om 2:30 en de fietstocht kan je gratis gaan meedoen. Dus reden te meer als je wil gaan fietsen om misschien wel richting Sint-Gilles-Waas te trekken. En hou je dan weer van een bijjaardconcert, dan ben je welkom in Dendermonde. Want de bijjaardconcert daar vandaag op de Grote Markt door Waregem stadsbijaardier Brecht Krabeels. Zet je neer op een terras en geniet van de betoverende klanken van de bijjaard. En dat concert start dus op de Grote Markt daar om 3:00 vanmiddag. En ook de toegang is daar natuurlijk gratis.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
3: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
4: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
5: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
6: Tijd voor Club FM Classic.
7: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

dat is een band die destijds toch wel een leuke act met zanger bracht, maar ook show en een uitgesproken Caribische sfeer. Hè? Inderdaad, dat was eind jaren 70, begin jaren 80, waren ze enorm populair, deze Duitse groep, de Goombay Dance Band. En we draaien hem vandaag nog een keertje als een leuke, ware classic, deze Son of Jamaica. Zometeen nog wat leuke uittips, maar eerst richting Super 50 met Thomas Hamilton en Loud.

10 voor 10 op deze bewolkte en een beetje regenachtige zondag voormiddag. Het is een beetje aan het regenen hier in de gemeente Zeelen. Ja, ja. Thomas Hamilton en Loud en Why Do You. Goed, luisteraars, wil je met de kinderen iets leuks gaan doen vandaag, dan kan je naar Zelzaten in Oost-Vlaanderen. Want vandaag kunnen kinderen daar zich in Zelzaten een hele dag uitleven op het Springkastelenfestijn. Het buurtcomité De Boutshoeken mikt vandaag op jonge gezinnen. Er worden in de wijk maar liefst 15 springkastelen opgezet. En de start wordt bijzonder. Ja, inderdaad. Ze beginnen eraan zometeen om 10 uur met een prikkelarm uurtje. Dat is ook wel mooi meegenomen. En zo kunnen ook kinderen die niet gek zijn op drukte zich even amuseren. Later om 11:30 gaan de deuren dan open voor iedereen en kan het grote publiek zich uitleven op en rond de springkastelen. En voor de springkastelen betaal je €8 voor kinderen vanaf 3 jaar. Er is ook een groepstarief vanaf 10 kinderen. Dan betaal je €6 per kind voor het springplezier. En ook naast de springkastelen valt er heel wat te beleven. Gedurende de hele weekend of dag natuurlijk vandaag zal er een ijsjeskar aanwezig zijn. Kunnen de kinderen genieten van een viskraam en zijn er tal van lekkernijen te verkrijgen. Kortom, een dag boordevol plezier en dat voor het hele gezin. Daarvoor kan je dus naar Zelzaten, naar buurtcomité De Boutshoek dus een ganse dag lang voor het springkastelenfestijn dat daar dus plaats heeft. Hou je liever van rommelen, van rondneuzen tijdens rommelmarten, dan ben je vandaag welkom in onder andere Lokeren en Hamme. Wat is er trouwens gezelliger dan op een zondagochtend een rommelmarktje te gaan bezoeken en er een koopje van je leven te gaan doen? Wel, vandaag kan dat opnieuw op het Stationsplein in Lokeren. Tijdens de zomermaanden neemt het aantal standhouders daar het aanbod aan tweedehandspullen, curosia, hebbedingetjes en antiek nog toe op de Lokerse Kloddenmarkt. DNA, de herstart, begint dit jaar. Letten de organisatoren nog meer op de kwaliteit van het aanbod. En de nieuwe spullen worden niet toegelaten en ook het aantal eetkramen is daar beperkt. De vroege vogels die konden al terecht sinds 7 uur. Om 12 uur kramen de verkopers dan op. Dus je moet nog snel gaan als je uiteraard toch wel nog wil gaan naar de rommelmarkt daar. En komende 21 juli op onze nationale feestdag is er ook de Pina Rommelmarkt op de parking en het domein van sportbasisschool Co. En dat nabij het voetbalstadion van Vigor Wuytens Hamme. Ook daar ben je dus een ganse dag welkom komende dinsdag 21 juli dus. En dat in Hamme.

waarom zou je naar Ibiza gaan als het in ons Belgische landje ook goed weer is? Ja, nu is het een beetje minder, maar dat is ook wel mooi meegenomen. In ieder geval, het was een leuke zomerhit uit 99 deze. We're going to Ibiza van de Venga Boys. En tot aan 10 uur hebben we Cher nu voor jullie. Daarvoor gaan we naar de 80's.

aan een Magic Affair. En op deze ene hit na, ja, waren ze een beetje onbekend in onze Belgische contreinen. Dit was een, ja, toch wel een hitje destijds. Dat we nog een keertje, ja, hebben gedraaid vandaag. Deze Magic Affair en Omen 3 bij Club FM. En daarmee is het bijna 9:55 geworden. Goedemorgen allemaal. Als je pas de radioknop opendraait, je luistert Club FM uit op zondag nog tot 12 uur. Dat wil zeggen, ja, dat we toch wel heel nog veel uittips voor jullie hebben natuurlijk. Want ja, heb je zin in muziek, sport, lekker eten, iets met de kinderen gaan doen vandaag in Oost-Vlaanderen, kan je ook heel wat gaan beleven vandaag. En wij zetten de leukste uittips op een rij. Zo kan je onder andere naar de 183ste Gentse feesten die afgelopen vrijdag zijn gestart. En ja, er is al veel volk gepasseerd daar de afgelopen 2 dagen. Straks daar nog meer over waar je onder andere vandaag naartoe kan tijdens die Gentse feesten. Wil je thuis blijven, dan kan je vanavond nog genieten van het voetbal. De finale van het WK-voetbal tussen Argentinië en Spanje natuurlijk. En er zijn ook nog andere leuke uittips die ik graag met jullie nog ga delen.

0: En verder hebben we natuurlijk onze muziek. Dat staat hier ook centraal. Het komende uur met in dit uur muziek onderweg van Prince. We hebben ook nog natuurlijk Ellie Goulding die we voor jullie gaan draaien. Maar eerst na die 80's. Dat doen we met Princess. Say I'm your number one.
1: Ron van Dijk.
2: Een hele zomer lang. Enkel en alleen...

Ja, geef toe, daar kan je niet op stilzitten. Inderdaad, deze heerlijke Afro House remix van Café Conron. Gebracht door Klaan. Een leuke zomerhit anno 2026 die we graag hier draaien bij Club FM. Van de zomerhits gaan we naar onze uittips, zoals je dat gewend bent, hier in de Uit op Zondag. En we starten in de gemeente Zeelen in Oost-Vlaanderen. Want de gemeente Zeelen die toost straks op de Nationale Feestdag. Het programma dat start om 11 uur met de traditionele De Deum. En dat in de Sint-Ludgeruskerk, waarna de inwoners welkom zijn voor een feestelijke receptie. Het De Deum is een plechtige dankviering gebaseerd op een eeuwenoude christelijke lofzang. In ons land is deze ceremonie traditioneel nauw verbonden en dat met de viering van onze nationale feestdag komende dinsdag. Na de plechtigheid in de Sint-Ludgeruskerk nodigt het gemeentebestuur alle aanwezigen uit voor een aansluitende receptie en dat in het Fonteinhof om samen te klinken en dat op de feestdag. Dus iedereen welkom daar in de gemeente Zeelen. En dan gaan we naar Appels, luisteraars, want in Appels, de landelijke deelgemeente van Dendermonde, staat vandaag alles in het teken van de jaarlijkse kermis en rommelmarkt. Het is een echte dorpsfeest waarbij tal van verenigingen de handen in elkaar slaan om er een geslaagde dag van te maken. Sinds 8 uur kunnen bezoekers al snuisteren op de reuze rommelmarkt die onder meer door de hoofdstraat loopt. En in de voormalige pastorij organiseert de familiekunde een wedstrijd kalkenschieten. Straks om 11 uur geeft François van Dijk een aperitiefconcert. Daarvoor ben je welkom in Café Half Af. En vanavond sluiten de rockgroepen Maniac Madness daar de feestdag af met een optreden om 8 uur. En ook Staminé Cadé, het lokaal van de Giro, zorgt voor heel wat animatie vandaag. Straks van de middag om 13:30 staat er een cuptoernooi op het programma. En om 19:00 treedt de groep Ambras op. Voetballiefhebbers kunnen er vanaf 21:00 komende avond bovendien de finale van het wereldkampioenschap voetbal volgen. En dat op een groot scherm. En wie honger heeft, kan terecht op een van de eetfestijnen. Met onder meer mosselen, kampies, kikkerbilletjes en barbecue op het menu. Dus reden te meer om aanwezig te zijn vandaag op het echte dorpsfeest van Appels, waar dus de heuse rommelmarkt, de kermis en andere leuke activiteiten plaats hebben. En dat daar dus in Appels reden te meer om misschien wel een keertje met het gezin daar naartoe te trekken vandaag. Luister.

0: van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design. Kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design. Zandberg 10 in Zeelen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Ja, we kunnen hem eigenlijk bestempelen als een dance classic, want hij komt uit 1980. Een grote hit geweest in onze contraine. En wat ben ik blij dat ik hem vandaag nog een keer kan gaan draaien hier bij de Club FM. Een heerlijke plaat van de Brothers Johnson. En we draaien hier Stampen. Straks hebben we Patrick Haantjes. Hij komt naar onze studio, gaat ons alles vertellen over het weer van de komende dagen. Maar eerst nog Astrid.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Hij is heerlijk, hè? Inderdaad, de nieuwe single van DJ Licious en Milo, die we draaiden met Forever Young. En daarom is het bijna 22:30 geworden. We gaan even luisteren wat voor nieuws er is in onze Oost-Vlaanderen.
1: Club FM, nieuws uit de streek.
2: In onze provincie Oost-Vlaanderen wordt het tijdelijk verbod op wateronttrekking fors uitgebreid, waardoor in 85 van de 141 onttrekkingszones geen water meer uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten mag worden gehaald. De Gentse feesten die worden dit jaar beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Er komen verlaagde togen voor rolstoelgebruikers en steeds meer podia die zijn rolstoeltoegankelijk en er zijn ook tolken Vlaamse gebarentaal. De aanpassingen die moeten ervoor zorgen dat iedereen van het evenement kan genieten. In heel Oost-Vlaanderen is het verboden om vuurwerk af te steken of om open vuur te maken in de natuur. Gouverneur Carina van Kouter die kondigt het verbod af omdat code oranje van kracht is, wat wijst op een grote kans op brandgevaar. En wie het verbod negeert, riskeert een boete. In Nederland verzet de provincie Zeeland zich tegen de bouw van een kerncentrale in de Paulinapolder bij Biervliet, omdat de locatie volgens de provincie niet geschikt is voor een dergelijke installatie. Het zijn volop Gentse feesten en in Gent hangt nu ook een slim LED-scherm aan de fietsenstalling in de Volmolenstraat dat omgevingsgeluid meet en gepersonaliseerde boodschappen toont om luidruchtige feestvierders aan te sporen rekening te houden met de buurt. De gemeente Aalter die voert een nieuw subsidiereglement in voor wielerwedstrijden, waarbij lokale organisatoren tot 3000 euro steun kunnen krijgen om het aantal dorpskoersen opnieuw te doen groeien. Vooral voor jeugdwedstrijden, nadat het aantal koersen de voorbije jaren in Vlaanderen halveerde.
1: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.

0: dansmuziek, dat kan je altijd verwachten van deze Nederlandse DJ Tiësto. We draaien de Just Be bij Club FM. En dan is het 22:30 geworden. Goedemorgen allemaal, we hebben hem in de studio.
1: Club FM.
2: Het weerbericht van Meteo Zeelen.
0: Inderdaad, goedemorgen Patrick.
3: Goedemorgen.
0: Deze morgen heb ik opgestaan met de schitterende zon.
3: Ja.
0: Toen zag ik de wolken komen en het heeft hier al een beetje geregend.
3: Ja, hier kijk ook. Ja, het is, ik had niet echt verwacht dat er hier regen ging uitvallen. Maar kijk, ja, het is, veel is, stelt dat niet voor. Want het is zo'n keer de banen nat maken en daarna weer gedaan. En ik denk dat het zo de rest van de dag gewisseld bewolkt gaat blijven. Dus er gaan er uiteindelijk toch nog enkele opklaringen ontstaan deze namiddag. En de middagtemperatuur ligt rond de 22 graden. En de kans op een bui is heel klein. Misschien heel lokaal nog een enkele bui, maar de kans is klein. En er staat bij dit alles 22 graden, dus heel wat minder dan als afgelopen week. Bij dit alles staat er ook nog eens een matige tot krachtige wind uit noordwestelijke richting. Dat zal vooral deze namiddag goed voelbaar zijn. Morgenochtend opnieuw temperatuur, een beetje aan de frisse kant, zo rond een 13 graden. En morgenmiddag loopt de temperatuur op naar een 23 graden. Het is opnieuw wisselend bewolkt en begon het droog met een matige tot krachtige wind uit noordelijke richting. Deze krachtige wind is vooral aan zee goed voelbaar. En dan dinsdag, in de ochtend temperatuur 11 graden. Dinsdag ontstaan er uiteindelijk mooie opklaringen. En dan loopt de temperatuur op naar een 23 à 24 graden. Maar er staat nog altijd een matige wind, uit noordwestelijke richting. En op woensdag wisselt bewolkt en dan zou er eventueel opnieuw een bui kunnen vallen. Maar deze kans is al heel wat kleiner geworden dan er gisteren werd berekend. En er staat een matige wind uit noordelijke richtingen. En de temperaturen liggen rond een 23 graden. Donderdag vrij veel bewolking. Middagtemperaturen liggen rond een 22 graden. Vrijdag is de mooiste dag, de warmste dag van de week. Mooie opklaringen en dit bij middagtemperaturen van rond een 27 graden.
0: Voilà.
3: Dat is een aangename temperatuur.
0: Ja,
3: zaterdag opklaringen en wolken. Middagtemperaturen liggen dan rond een 25 graden. En op zondag is er weer meer bewolking. Is er kans op eventueel een enkele bui. Middagtemperaturen liggen dan rond een 23 graden. En als dan alles voorop zoals nu uitgetekend wordt, zou het zijn dat er dan de maandag, dus na het volgende weekend, eventueel een keer regen van betekent zal vallen. Dus, voor deze maand zit er echt niet veel
0: regen. Niet veel regen in. Af en toe misschien een beetje.
3: Af en toe een keer een buis, een keer geluk hebben, maar niet om echt een einde te maken aan de droogte die we nu beleven.
0: Ik hoor vaak veel krachtige wind, dus ook de kust zal daarin delen, denk ik. Als de mensen vakantie gaan hebben. Of,
3: en de temperaturen liggen er ook lager. Dus er zijn er elke dagen bij, waarschijnlijk wat het maar 18, 19 graden gaat zijn. En als de zon wat mee wilt, dan gaan we 22, 21 graden hebben. Maar op de meeste dagen gaat het zo schommelen rond de 20 graden. Allee. En altijd de wind, die vervelende wind, die als het wel wat aan het spel breken is.
0: Ja, dat is een feit. Niks aan te doen, zou ik zeggen. Ja, we waren die warmte al een beetje gewend.
3: Ja,
0: en nu voelt het wel een beetje frisjes aan, hè?
3: Ja, toch? En gisteren hier, we zitten natuurlijk, onze waarnemingen gebeuren natuurlijk in een tuin. Dus we zitten omringd door huizen en al.
0: Ja, juist.
3: Dus wij hadden wel een hittegolf hier. Dus wij hebben wel voldaan aan de normen van een hittegolf die 12 dagen duurt heen. En in juni hadden we ook al een hittegolf en die duurde dan 14 dagen. Maar het grote verschil met toen is dat de gemiddelde temperatuur over die periode toen 25 graden was. En nu was de temperatuur het gemiddelde 23 graden en 8. Dus dat is wel een groot. Dat maakt wel een. Dus deze hittegolf was in principe wat dragelijker, omdat de temperaturen overdag niet zo hoog opliepen. En ook de nachten. In juni hadden we een kind enkele dagen met temperaturen boven de 20 graden in de nachtelijke uren. En dat hebben we nu niet gehad. En dat was het verschil, dat het voor vele mensen deze warmte toch wel wat trager
0: is. Ja, inderdaad. Ja. Goed, we gaan genieten van wat we krijgen van het weer. We mogen zeker niet klagen natuurlijk.
3: We gaan zeker niet klagen.
0: We hebben al een mooie zomer gehad, we kunnen daarop verder teren. En nu tijdens, het zijn de Gentse feesten ook de komende week. Dus dat gaat verlopen wat het weer betreft. Goed, Patrick.
3: Ik hoop dat Loken ook nog een glaasje kan meepikken met het
0: voer.
3: Maar dan gaan we afwachten. Dan gaan we de volgende week dan wel verder.
0: Ja, het kan niet droog blijven ook, hè?
3: Het zou wel een keer. Het is te zien wanneer natuurlijk.
0: Goed Patrick, nog een fijne zondag en tot volgende week.
3: Tot volgende week.

is en blijft een van de vele grote hits die hij ooit maakte. Deze Prince and the Sign of the Times uit 1987. Van 87 naar dit jaar met de nieuwe single van Yali Roll. Oh.

0: zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, handjes, Louis Flion, Sloep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
8: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
9: Gesloten op dinsdag en woensdag.
10: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.

Ja, ze waren enorm succesvol destijds in de 90's. Deze Erik Goossens, Patje Crimson en Stefan Duits. Oftewel de Vlaamse popgroep destijds Leopold 3. En we draaien nog een keertje alleen voor jou. Reushit in de 2010 destijds. Goed luisteraars, we gaan richting 11 uur hier in Uit op Zondag. En dat doen we met een classic en wat voor een. Uiteraard een grote hit geweest voor de Jacksons. Hier zijn ze met Can You Feel It?

Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort.

origineel is het nummer destijds geschreven in 1958, maar deze Deense dance-acte heeft het heruitgebracht op hun versie dan weer. Behoorlijk dansbaar, destijds in het jaar 99, deze Witch Doctor. En dat van de cartoons, dat we hier draaiden om 10:04. Een hele fijne zondag voormiddag iedereen gewenst. De muziek onderweg in dit uur van The Army of Lovers, Nes da Silva en Kylie Minogue komt er allemaal aan hier. Maar eerst gaan we naar de 80's natuurlijk met Sir Elton John. Want zo mogen we hem de dag van vandaag nog altijd noemen natuurlijk. Hè. Een man die ook heel wat grote hits heeft gemaakt en dit is er eentje uit zijn repertoire. Een classic om u tegen te zeggen. Geniet ervan wat mij betreft. The sad song, Say So Much.

0: Jaren geleden is dit al een hit geweest voor Ultra Nete, maar ze hebben het in een nieuw jasje gestoken dit jaar. Gelijk hebben ze hoor, samen met de Huggle draaiden we Free. 11:11 hier op zondagvoormiddag. We hebben nog twee leuke items die ik graag met jullie ga delen. Allereerst gaan we naar Wetteren, want de Mondiale Raden van Laarne en Wetteren die slaan de handen in elkaar voor de eerste editie van het Mondiaal Feest Parco Mundo. Zij tover het provinciaal domein Den Blakke vandaag om tot een kleurrijk evenement vol wereldse smaken, muziek, dans, Afrikaanse tentoonstelling en een infostand uit verschillende culturen. Er is dus met andere woorden voor elk wat wils, gaande van workshops, danssessies en creatieve activiteiten tot animatie, eetstandjes en thematische kortfilms. En ook voor de kinderen is er heel wat te beleven daar. Zo kunnen zij met een spelkaart deelnemen aan activiteiten op verschillende stands. Met een volle spelkaart is er een leuke verrassing te winnen, aldus de organisatie. Parco Mundo is een gratis evenement en dat van de Mondiale Raad van Wetteren en de Mondiale Raad van Laarne in samenwerking met de gemeente Wetteren en Laarne. Het gebeuren heeft allemaal plaats vanmiddag tussen 2 en 7 uur en dat in het provinciaal domein Den Blakke aan de Wegvoeringstraat 308 in Wetteren. En zoals ik al zei, de toegang is daar helemaal gratis voor Parco Mundo. Dus reden te meer om misschien wel met het gezin daar naartoe te trekken in Wetteren dus. En ook nog een leuke activiteit voor de kinderen die je kan gaan doen. Ook een beetje een gezinsactiviteit. Daarvoor trekken wij naar het Oost-Vlaamse Nieuwkerken. Want varkensboerderij en hoevenwinkel Begijnhoffen in Nieuwkerken heeft een gloednieuw maïsdoolhof geopend. Ja, ja, met als thema de reuzen van Vlaanderen. Ontdekken bezoekers ze wielerklassiekers, testen ze hun rekenvaardigheden en zoeken ze tussen de maïs naar dino's. Verdwaal, zoek en lach in hun avontuurlijke maïsdoolhof. Bereid je voor op een tocht vol verrassingen en ontdek iconische klassiekers, test je rekentalent en haal de verborgen kunstenaar in jezelf naar boven. Voor de allerkleinste is er een apart doolhof met dino's, met een eigen liedje en een zoektocht tussen de maïs. En niet vergeten, nadien kunnen kinderen nog uitrazen op de speelweide of in de waddy, terwijl ouders genieten van een hapje en een drankje. Kortom, een aanrader om een keer met de kinderen dit te gaan doen. Het maïsdoolhof dat is geopend van woensdag tot en met zondag kun je het bezoeken. En dat telkens tussen 10 en 6 uur, zo ook dus vandaag. En de laatste toegang tot dat muziek of maïsdoolhof met andere woorden is om 4 uur. Kinderen tot 2 jaar en niet schoolgaande peuters mogen gratis binnen. Oudere kinderen en volwassenen betalen tussen de 5 en 8 euro. De place to be is het Begijnhof, Zeveneek, Hoekstraat 56. En dat dus in Nieuwkerken.
1: Join this summer. Club FM.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
6: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
7: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
8: Goedemiddag.

Deze grote madame, die Australische Kylie Minogue, ja, die weet de afgelopen decennia hit na hit te scoren. En kunnen we daarmee toch wel zeggen dat ze een van de bekendste pop-iconen is in de wereld. We draaien er een keertje Won't Change a Thing, een nummertje dat destijds geproduceerd werd door Stock Aitken en Waterman eind jaren 80. Dat kon je al misschien horen aan het geluid. Hey, zometeen hebben we nog de nieuwe single van Nes da Silva, maar eerst deze van Desiree. What's

0: uit ons eigen Vlaanderlandje. Deze Nes da Silva en Hannes T. En dan onze uittips. We trekken met jullie naar Oudeghem in Oost-Vlaanderen. Want de buurtcomité Hof den Bosch uit Oudeghem pakt uit met een nieuw initiatief. De gebruikelijke buurtbarbecue wordt deze zomer ingeruild voor een reeks hofconcerten. De concerten vinden plaats in de tuin van Christophe Elau en Astrid de Kooman aan de Hof den Bosch. En vandaag staat een Dendermondse bluesavond op het programma. Om 8 uur treedt Scotch No Soda op met blues en rock'n'roll, gevolgd door de Lazy Frank Orchestra om 8:30. De tuin waar de hofconcerten plaatsvinden bevindt zich aan het Hof den Bosch 9A in Oudeghem en de toegang bedraagt €15. Kinderen tot 16 jaar zijn gratis welkom. Alle info en reservaties voor de tickets www.hoftenbosch.be/hofconcerten2026. Dus www.hoftenbosch.be/hofconcerten2026. En ook in Leden kan je van muziek gaan houden, want gisteren, maar ook vandaag, vormt de Markt in Leden opnieuw het decor voor Summer Vibes. Dat is een zomers evenement dat heel wat bezoekers naar het centrum lokt. En dat heeft plaats op de Markt dus van Leden met een gratis toegang. Vandaag treden daar op om 6:30 Charlie Bit Me, om 9:30 Howlin' Road Dogs en om 10:30 de Dizzy Fingers. Afsluiten doen ze met DJ Luc van Gelder. Trommel dus je vrienden op en beleef samen een onvergetelijke zomeravond op de Markt van Leden aangaande de Summer Vibes. En dan kan je nog naar Wetteren, luisteraars, want het collectief voor de voormalige café-uitbaters van de Goudmijn in Wetteren, die organiseren zomerse zondagen en dat in de corridor aan de Olmelaan in Wetteren. En vandaag organiseert de groep een wandeltocht, daar is het wel goed weer voor. De wandelkaart haal je op en dat in de corridor en via één van de twee routes verzamel je onderweg stempels bij de cafés. Bij tussenkomst ruil je een volle stempelkaart in voor een gratis consumptie en de zomerbar in de corridor vind je aan de Olmenlaan dus in Wetteren. Parkeren kan gratis en dat op de Markt van de Carrefour daar vlakbij.
1: Ron van Dijk.
0: Ik heb muziek voor je nu van Cat de Luna en Busta Rhymes.

0: Dendermonde, Shanna's Broodtique. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtique, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Nou, deze Zweedse band was er als de kippen bij destijds in de 90s om de boel op stelte te zetten. Het was een beetje een excentrieke band, deze Army of Lovers, die we uiteraard nog kennen van die grote hit Crucified. Dit kwam later, met name Ride the Bullet. Daarmee is het 10 voor 12 geworden. We gaan nog even naar Gent met onze uittips, want ja, inderdaad, luisteraars, niet uit het oog verloren sinds vrijdag en nog tot en met zondag 26 juli is de Gentse binnenstad herschapen in één bruisend festivalterrein. Het programma is heel gevarieerd, hoor, met onder meer shows, straattheater, kinderanimatie en uiteraard heel veel muziek. De Gentse feesten zijn een unieke mix van muziek, theater, straatanimatie, dans, kinderactiviteiten en tal van verrassingen. En op sommige plaatsen worden er verjaardagen gevierd dit jaar. Het Boomtown Festival op de Kouter blaast 25 kaarsjes uit en Mardi Gras aan de Stadshal is er al 10 jaar. En elders wordt gewerkt aan de traditie zoals de Heksenstoet of de muzikale massa-evenement op het Sint-Baafsplein, waar deze middag talenten op de klarinetten hun rap body spelen. Inderdaad, misschien moet je daar een keertje naartoe gaan, hè? In de schaduw van de Sint-Jacobskerk vormt Place Moestet op het Beverhoutplein een sfeervolle ontmoetingsplek. En het uitbureau Gent brengt er vanaf 9 uur elke avond een accordeonist die zorgt voor een gezellige mix van Franse chansons, folk en jazz. En terwijl de muziek weerklinkt, laten kunstschilders naast het podium live hun creativiteit de vrije loop. Muziekliefhebbers hebben vandaag ook wederom keuze genoeg, met onder meer Kurt Burgelman op de Groentemarkt, die zijn optreden start om 7:30. Frans Kalf en Dressed Like Boys op de Kouter om 9:00 en om 11:15. De Scene is de gast vanavond op de Korenmarkt. Ze zullen optreden om 10:30. En de Romeo's die geven acte présente om 11:00 vanavond op het Sint-Baafsplein. Absent Mind die geeft ook acte présente op het François Laurentplein om 11:30. En dat belooft met zulke artiesten weer een topdag te worden vandaag daar op de Gentse feesten. Vervoermaatschappij De Lijn die pakt uit met een uitgebreid nachtaanbod. Laat dat duidelijk zijn, dus daar kan je ook van mee profiteren wat dat betreft. Kortom, alle info, met name gaan het volledige programma voor dus vandaag en de komende dagen vind je op gentsefeesten.stad.gent. Dus www.gentsefeesten.stad.gent. En voor De Lijn, als je met de tram of bus wil met de trein, www.delijn.be/gentsefeesten. www.delijn.be/gentsefeesten. Dus iedereen welkom, nog tot en met volgende week zondag 26 juli. En dat in de Gentse binnenstad voor uiteraard 10 dagen lang feestgedruis.
1: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor Oost-Vlaanderen. Emergency.

Ja, met deze Miami Sound Machine en Dr. Beater zijn we aan het einde gekomen van Uit op Zondag. De uittips, die heb ik je uitgedeeld. Je kan ermee doen wat je wil, wat je nog graag doet op deze zondag. Wat mij betreft, geniet ervan, maar blijf contact houden met Club FM. Want zo meteen is er Yuri Tote tussen 12 en 2. Heel veel plezier, geniet van jullie middaglunch. En uiteraard nog van de zomer van 2026. Ik laat je nog met deze heerlijke van Superfly en James Hur, Let's Get Down. Tot volgende week.

0: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 12 uur.

Wat een plaats van wow, wow, wow. Hey Luc, bedankt voor de afgelopen 3 uur. Heet er uiteraard bij Club FM. Wij zijn er graag bij tot 2 uur. Met andere woorden, 30 hits heb ik voor jou klaarstaan. En dat wil zeggen dat we er tegenaan kunnen gaan, met andere woorden. Ja, de kleine finale gisteren van het WK. Frankrijk heeft het moeten opnemen tegen Engeland. Ze hebben verloren met 4-6. Jawel, dit is Shakira. Ja.

Jonas Brothers met Love Me To Heaven. Hun comeback blijft indruk maken. Hè? Moderne pop met een typische broedersharmonie die altijd werkt. We gaan naar de jaren 80. Nu heel wat rustig aan doen. Met deze Rock Voisin. Die maakte toen een wereldhit. En hij had het over een oude liefde van hem. Helene.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
6: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
7: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
8: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw. Op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
9: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefie stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefies Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.

Ja, de zomer van 1981. Richie en Poveri was dat hier bij Club FM, de Oost-Vlaamse Regioradio. En we zitten dan toch in de zomer, dan blijven we daar maar even hangen. Hè. We gaan 6 jaar terug in de tijd. En dat gaan we samen doen met Reggie. Want die had toen een hit samen met Jaap Reesma. Je weet wel, de man die de zomer bij ons in de huiskamer bracht. Met deze Summer Life. Young.

0: Op de eerste avond van de Gentse feesten is een zware vechtpartij ontstaan op de Korenmarkt. Tientallen jongeren gingen met elkaar op de vuist, dat is te zien op beelden op social media. Het is niet duidelijk hoeveel mensen zijn opgepakt en hoeveel mensen er gewond zijn geraakt. Vorig jaar was er ook een vechtpartij op de Korenmarkt. Toen werd een Nederlandse man bewusteloos geslagen. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, overweegt om Israëlisch premier Netanyahu te arresteren tijdens de VN-top in september. Dat heeft hij gezegd in een interview met de New York Times. Mamdani voegt eraan toe dat hij daarover ook in overleg is met de autoriteiten. Tegen premier Netanyahu loopt namelijk een internationaal aanhoudingsbevel vanwege oorlogsmisdaden in de Gaza-strook. In de Oekraïnse havenstad Odessa zijn twee doden gevallen bij een Russische raketaanval op een attractiepark. Dat heeft het hoofd van het militaire bestuur van de regio, Oleg Kiper, gemeld via Telegram. Volgens Kiper raakte een Russische raket een groep vissershuisjes op het terrein van een pretpark. Twee mensen kwamen daarbij om, vier anderen raakten gewond. En mogelijk liggen er nog mensen onder het puin bedolven. De hulpdiensten doen wat ze kunnen. Vanaf dinsdag krijgt Spanje af te rekenen met een nieuwe hittegolf. De derde al van deze zomer. De temperaturen kunnen in grote deel van het land stijgen boven 40 graden, aldus de Spaanse meteorologische dienst. Warm en droge lucht zal vanuit Noord-Afrika Spanje bereiken. Donderdag wordt de warmste dag met temperaturen die 45 graden kunnen halen. Het is al de derde hittegolf deze zomer in Spanje. Er was er eentje eind juni en een tweede begin juli. En daarmee is de start van de zomer de warmste in Spanje sinds 1961. Chaos na het einde van de kwalificaties van de grote prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps. Honderden fans konden niet naar huis omdat een boze boer de parking blokkeerde. In totaal moesten sommigen 3 uur wachten. En straks wordt de grote prijs van België verreden. In totaal worden dit weekend zo'n 400.000 bezoekers verwacht. Eerst bewolkt en na opklaringen 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, af en toe wat zon, mogelijk ook een plaatselijke bui en 22 graden.
1: Join the club.

Ik had altijd veel verwacht van deze dame, trouwens ook in 1989. Maar het is bij één singeltje gebleven dat bij ons een hit werd. Dit is het Sonia. You'll never stop me loving you. Club FM, Doos Vlaamse Regio Radio, met nu David Guetta op deze zondagmiddag.

Als ik goed geïnformeerd ben, is dat een van de weinigen die nog niet geweest is op Tomorrowland, hè, deze David Guetta. Want hij staat er niet bij voor dit jaar. Maar wel voor deze keer onder andere Calvin Harris, die zou voor deze keer komen naar Tomorrowland. Ik ben eens benieuwd. En nu Too Unlimited op deze zondagmiddag. Check it out, y'all.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren, dakwerken Hofman bellen.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Gisteren in de winkel zei heel wat mensen, eindelijk, het wordt een beetje beter weer. En dan dacht ik bij mezelf, ja, beter weer. Ja, het gaat een beetje kouder worden, maar we mogen niet klagen, hè, zeg. Maar ja, die warme dagen die zijn wel echt achter de rug, voorlopig althans. Want ik zie het weerbericht voor volgende week, het zou terug wat warmer worden. Maar de 30 graden zit er net niet in. Puffen zal dus niet nodig zijn. Straks, net voor 2 uur, net voor Jasper trouwens, heb ik voor jou nog Pitbull. Maar eerst nu Remo van het Groene Woud. En die had het over die warme dagen van vorige week.

0: warme dagen van deze Remo van het Groene Woud. Straks heb ik voor jou nog meer hits. En dit uur gaan we onder andere afsluiten met deze Pitbull.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: De zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 1 uur.
2: Chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old pop, and I know you ever gonna see.

0: tickling the show. But I ever gonna see my old pop and I know. You ever gonna see his old pop and I smoke.
1: Club FM, de Oostlaanse regenradio, net 1 uur geworden hier op deze zondagmiddag. Alvast een zeer goede middag als je net bijkomt. Ik ben Guy de Bakker tot 2 uur. En dan is er uiteraard Jasper, die komt ook nog even langs op deze zondagmiddag. Nu muziek van Brother Beyond.

best kunnen zijn dat na zomer een nieuwe single uitkomt van deze mannen. Hey, Coldplay, je krijgt het nog een keertje met deze Higher Power. En laten we nu even het ritme naar beneden brengen. Even op rust komen. Het is trouwens ook zondagmiddag, dat mag het allemaal een beetje rustig zijn. Hè? Met een van de mooiste platen wel van deze maand, hè? Barry Manilow. We gaan even terug naar de jaren 70 met deze Mandy hier bij Club FM.

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
0: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
5: Driba met een Y.
0: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
6: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaas à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
7: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.

0: Club FM, door Vlaamse regenradio uit 86. Meteen ook een dikke nummer 1 voor deze Madonna en True Blue. Club FM, straks hebben we trouwens voor jou nog Toto, maar eerst M&M.
1: Hallo, ik ben Genji.
2: En ik ben Linda van Milking.
1: Op Club FM.

0: Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op. Grotendeels droog, 22 graden. Morgen wisselende bewolking met kans op wat lichte regen. De rest van de week blijft een beetje wisselvallig bij normale temperaturen voor de tijd van het jaar tussen 22 en 25 graden.
1: Join the club.

Toto staat bekend om hun straffe sound, maar wist je dat bijna alle leden topstudio 16 muzikanten waren? Ze speelden mee op honderden hits van andere artiesten, zoals Michael Jackson bijvoorbeeld. Die speelde drum op Thriller van Michael Jackson. Steve, die speelde gitaar op Beat It. Ik zou zo nog een hele tijd kunnen doorgaan. Met andere woorden, je hoort meer Toto dan je zelf denkt.

0: Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold & Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.
3: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingen.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: Dit zijn de hits van Club FM.
2: Hoi, ik ben Peter van de Jasjes en ik luister naar Club FM.

Rolling Stones met Undercover of the Night. Een nummer dat je meeneemt naar de meest politieke periode. De jaren 80, donkere sfeer en Mick Jagger die zich laat inspireren door het geweld in Zuid-Amerika. Een van de meest gedurfde singles ooit van de Rolling Stones. I've been used. It means I have a purpose.

Interhemel op deze zondag voor mij althans. Maar Jasper die staat hier al te popelen. Hij komt eraan. En dit was Charles Aznavour. We zaten even in de zomer van 1970. Maak er nog een prettige zondag van. Blijf luisteren naar Club FM. Want we draaien nu de leukste platen voor jou. 24 uur of 24, 15 hits per uur. Zoals je van ons gewoon bent. Ik laat je met deze van Yazoo. Tot volgende week.

een heerlijke herwerking van een hele grote hit door onze Take That en Lulu en Relight My Fire. Ik moet wel toegeven dat alles wat je nu hoort volledig is gekozen door onze muziekcomputer zelf. Ik heb er niks mee te maken dat na Relight My Fire Clouseau nog eens voorbij komt. Het zijn gewoon alle twee hele grote hits en je hoort ze hier bij Club FM. Kan je nog tot 5 uur gezelschap.

af en toe mag het tempo ook wat hoger liggen op jouw zondagmiddag. Met deze bijvoorbeeld Boston, hoorde je hier bij Club FM. Zometeen Inner City, die heeft de perfecte samenvatting van jouw zondag. Good life voor je zometeen.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: Goedemiddag.

het dan wel zijn? Goed weer, misschien een goed drankje, een goed hapje erbij. Wat heeft de mens nog meer nodig op een zondagmiddag? Inner City hoorde je een good life hier bij Club FM. Zometeen misschien nog een Madokkenake, wel in de vorm van Madhouse, hoor je zometeen Like a Prayer voorbij komen. Ook nog wat nieuwe muziek van Kenny komt eraan. En Higher krijg je na deze van René Vroeger. En nobody else op jouw zondagmiddag hier bij Club FM. Hey, welkom. Ik ben Jasper en ik ga nog 5 uur gezelschap.

0: In Borgerhout heeft ontmijningsdienst Dovo vanmiddag een scherpe live handgranaat onschadelijk gemaakt. Het explosief werd gevonden vlak voor de gevel van een woning. Volgens de politie ontbrak de veiligheidspin, waardoor de granaat elk moment kon afgaan. Het acute gevaar is geweken. Wie het tuig daar heeft gelegd is niet duidelijk en wat het motief is ook niet. Ondertussen onderzoekt de Antwerpse politie een dodelijke schietpartij vanochtend vroeg aan een discotheek. Een 23-jarige man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen bezweek. Wat er precies is gebeurd, blijft onduidelijk. Wie zijn belastingaangifte nog moet indienen, heeft via Tax & Web nog tijd tot middernacht. Eigenlijk liep de deadline woensdag al af, maar omdat de website van de federale overheidsdienst Financiën weer eens urenlang kampte met zware technische problemen, dat is trouwens bijna altijd zo, werd besloten om iedereen uitstel te geven. Thuisbatterijen en zonnepanelen met de gewone stekker worden in snel tempo populairder in Vlaanderen. Op 1 jaar tijd zijn er officieel 11.500 van die dingen verkocht en aangemeld. CD&V-parlementslid Robrecht Botune vroeg de statistieken op en pleit voor een strenge controle op de brandveiligheid. Spanje maakt zich vanaf dinsdag op voor de derde extreme hittegolf van deze zomer. In grote delen van het land stijgt het kwik tot boven 40 graden in de schaduw, met donderdag uitschieters tot 45 graden. Het is nu al de warmste start van de zomer voor het land in 65 jaar tijd. In de Ronde van Frankrijk staat vanmiddag de loodzware 15e etappe op het programma. De bergrit is 180 kilometer lang en telt liefst 3 loodzware beklimmingen in de absolute finale. Remco Evenepoel verdedigt vandaag zijn knappe 3e plaats in het algemeen klassement, waarin de Sloveen Pogačar nog stevig in het geel fietst. En dan de weersverwachting. Vandaag klaart het geleidelijk op, meestal droog, 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op lichte regen, opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
1: Join the club. Club.

Madhouse en Like a Prayer. Ja, zo die muziek en dat creatief zijn, dat moet je denk ik toch een stukje meekrijgen van thuis. Is ook gebeurd trouwens bij deze Kim Wilde. Haar vader was een heel bekende rock- en rolzanger in de jaren 50. En haar moeder zong dan ook weer in een heel bekende groep. En zij is ook gewoon een wereldster. Je hoort ze nog eens.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab, dan kebabbels.
2: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
3: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
2: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
2: Hallo, ik ben Jensie.
3: En ik ben Linda van Milking.
2: Op Club FM.

Een zondagmiddag, dat maakt toch ook af en toe is een echte guilty pleasure zijn. En ik denk dat daar deze wel heel goed bij hoort. Jimmy Somerville hoorde je en You Make Me Feel. Zometeen onder andere nog ABC, The Night You Murdered Love. En ook na drie uur natuurlijk veel meer goede muziek.

Never Let Her Slip Away hoorde Undercover. Ik moet ook wel toegeven dat ook dit uur de muziekcomputer en muziekredactie volledig instaat voor alle songs die je hoort. Dus ja, na Never Let Her Slip Away heb ik niet zelf deze gezet. Maar het zijn gewoon alle twee hele grote hits. Joe Cocker.

ook gloednieuwe muziekuur natuurlijk hier bij Club FM. Nog net niet hier in ons Super 50, maar wel gewoon een grote hit aan het worden. Afrojack and The Last Time. En dit was dan een hele grote hit in de zomer van 2019. Ello Black and Everybody.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

die zondagmiddag, dat is gewoon heerlijk meebrullen. Met hits zoals deze. Uit 1980, Lips Inc. en Funky Town. En we mogen af en toe ook een heel klein beetje dichter gaan bij ons. Alhoewel, 1997 is nog wel een eindje weg. Dat klinkt vooral heel modern eigenlijk, voor die tijd toch. Deze tour nog eens bij Club FM. En zometeen ook nog wat nieuwe muziek van DJ Licious komt eraan.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In onze provincie Oost-Vlaanderen wordt het tijdelijk verbod op wateronttrekking fors uitgebreid, waardoor in 85 van de 141 onttrekkingszones geen water meer uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten mag worden gehaald. De Gentse feesten die worden dit jaar beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Er komen verlaagde togen voor rolstoelgebruikers en steeds meer podia die zijn rolstoeltoegankelijk en er zijn ook tolken Vlaamse gebarentaal. De aanpassingen die moeten ervoor zorgen dat iedereen van het evenement kan genieten. In heel Oost-Vlaanderen is het verboden om vuurwerk af te steken of om open vuur te maken in de natuur. Gouverneur Carina van Kouter die kondigt het verbod af omdat code oranje van kracht is, wat wijst op een grote kans op brandgevaar. En wie het verbod negeert, riskeert een boete. In Nederland verzet de provincie Zeeland zich tegen de bouw van een kerncentrale in de Paulinapolder bij Biervliet, omdat de locatie volgens de provincie niet geschikt is voor een dergelijke installatie. Het zijn volop Gentse feesten en in Gent hangt nu ook een slim LED-scherm aan de fietsenstalling in de Volmolenstraat dat omgevingsgeluid meet en gepersonaliseerde boodschappen toont om luidruchtige feestvierders aan te sporen rekening te houden met de buurt. De gemeente Aalter die voert een nieuw subsidiereglement in voor wielerwedstrijden, waarbij lokale organisatoren tot 3000 euro steun kunnen krijgen om het aantal dorpskoersen opnieuw te doen groeien. Vooral voor jeugdwedstrijden, nadat het aantal koersen de voorbije jaren in Vlaanderen halveerde.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be.
2: Join the club.

Hoe krijg je soms inspiratie voor een hele grote hit te maken? Wel, de editors zochten het bij een boek over een gevangene die wanhopig probeert ontsnappen aan een strafkamp. En hebben het dan ook Papillon genoemd. En kijk, zo zitten we automatisch een heel klein beetje in het Frans. En daar gaan we ook voorlopig nog even niet weg, als het goed is. We gaan er nog heel even blijven hangen, als het goed is. Met misschien een heel klein beetje meer tropische muziek. Het is alvast ideaal bij het weer van vandaag en ook nog de komende dagen. En ook bij de muziek die nog gepland staat hier bij Club FM. Onder andere X-Session hoor je zometeen ook. Chaka Khan komt eraan. En natuurlijk ook nog de Bassa. Uit de zomer van dit jaar. Eerst nog deze van een aantal zomers terug. Gilbert Montagnier.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waarde. Bepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeek Straat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be. WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.

X-Session en Bang Bang hoorden hier uit 1996. We gaan terug een aantal jaren achteruit, van 1996 naar 1989, voor deze nog eens van Chaka Khan. Dit is I'm Every Woman. En trouwens, moest je deze week het gezien hebben, het was ook die heerlijke film van Whitney Houston. Zo mooi gedaan, met heel veel mooie muziek van haar. En ook deze kwam er in, I'm Every Woman. Nu met Chaka Khan. Goedemiddag.

Betty Boo en Doing the Do op jouw zondagmiddag. En ja, ook voor dit laatste uur gaan we er nog eens goed in vliegen. En vooral ook heel veel dansen. Dus kom maar eens uit die luie zetel en we gaan even eens goed dansen in de zon. Daarvoor krijg je hulp van deze David Bowie en Mick Jagger.

zijn nog eens in het verleden gedoken van Lovestruck voor deze Superfly. Je hoort Stronger Than Before, goed nieuw hier bij Club FM. En deze is dan weer van een tijdje terug. Pieter Lutz nog eens en Rain.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.
6: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.

Guns N' Roses en de Paradise City. Misschien is dat paradijs wel Amsterdam. Toch Vlogges Bazaar gaat ze zometeen met de ultieme reclamespot horen. Na deze Backstreet Boys nog eens bij Club FM. Dit is We've Gotta Get It On. Goedemiddag.

0: Vanmiddag en vanavond klaart het op, zo goed als droog, 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, met kans zelfs op lichte regen, opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op wat plaatselijke regen. De temperaturen tussen 23 en 25 graden.
1: Join the club.

Olivia Dean is ook weer vol bezig met goed nieuwe muziek. Samen met Sam Funder hoorde je deze keer met Rain In Me. En ja hoor, misschien ben jij nog volop bezig met het plannen van een zomervakantie, een last minute. Maar kijk, sommige mensen zijn duidelijk ook al bezig met Halloween, zoals deze Taboy Tommy.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Kebabbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab. Dan kebabbels.
0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heijken. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
6: Driba met een Y.
5: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
0: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.

One Way and Let's Talk. Zo zit er voor mij op voor dit weekend. Volgende week ben ik natuurlijk terug vanaf zaterdag met natuurlijk een gloednieuwe Super 50. Ik heb nog deze voor jou. Dire Straits and So Far Away. Zo nog een heel fijn weekend. Bedankt dat ik heel even in jouw radio mocht kruipen op deze zondagmiddag. En volgende week doen we dat gewoon opnieuw. Same time, same place. Opnieuw zaterdag en zondag van 2 tot 5. En deze week natuurlijk heel veel plezier gewenst met heel veel zomerse tracks en een summer request. Alles is welkom via onze website of via onze Facebookpagina. Salutjes!

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. De House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold & Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

Aan het Noordstation in Brussel is gisteravond een man neergestoken. De politie bevestigde dat het slachtoffer een messteek in de rug kreeg. Hij is niet in levensgevaar. De politie kon ter plaatse een verdachte oppakken. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt. Het Jordaanse en Israëlische leger hebben Iraanse raketten onderschept die op weg waren naar de Jordaanse stad Aqaba, meldt het Israëlische leger. In Jordanië ging op verschillende plaatsen het luchtalarm af. Volgens Israël was de onderschepping noodzakelijk omdat Aqaba vlakbij de Israëlische stad Eilat ligt, waardoor er ook gevaar was voor Israëlisch grondgebied. Rusland heeft afgelopen nacht een van de grootste ballistische aanvallen op Kiev uitgevoerd sinds het begin van de oorlog, schrijft de Oekraïense president Zelensky op X. Het Russische leger lanceerde meer dan 40 raketten en 120 aanvalsdrones die grotendeels op de hoofdstad waren gericht. Het was een onrustige nacht voor de toppers in de Ronde van Frankrijk. Uitdager Jonas Vingegaard kreeg vannacht om 2 uur het antidopingagentschap over de vloer. Gele truidrager Pogacar was om 5 uur 's ochtends aan de beurt. Volgens wielerjournalisten zijn zulke nachtelijke controles hoogst uitzonderlijk. De renners zijn momenteel bezig aan de 15e etappe, aankomst rond 5 voor 6. Tennisser Raphaël Collignon is er niet in geslaagd om het ATP-toernooi van Gstaad in Zwitserland te winnen. Onze landgenoot verloor de finale van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets met 6-4, 6-7 en 6-3. Hoewel Tsitsipas momenteel lager staat op de wereldranglijst dan Collignon, bewees de voormalige nummer 3 van de wereld vandaag de sterkste te zijn. Vanmiddag en vanavond klaart het op, zo goed als droog, 22 graden. Morgen wisselen bewolkt, met kans zelfs op lichte regen, opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op wat plaatselijke regen. De temperaturen tussen 23 en 25 graden. Join the club.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: The New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
5: Gesloten op dinsdag en woensdag.
2: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
6: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even wijden.
1: Jacques Chirac.

0: Kebabbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab. Dan kebabbels.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren, dakwerken Hofman bellen.
3: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
2: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Gaat overal op, meestal droog, 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op lichte regen, opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op regen bij 24 graden.
1: Join the club.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefie stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefies Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
2: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poeling Zeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poeling Zeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold. Dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
5: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 19. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 19. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Hallo, ik ben Kate Ryan en je luistert naar Club FM.

bezoek vanavond? Zet dan Club Soirée op. Elke avond van 7 tot middernacht kan je op ons rekenen voor de juiste muziek. Rustig, stijlvol en perfect voor de juiste sfeer. Club Soirée. Elke avond van 7 tot middernacht alleen bij Club FM.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht rustige muziek voor een perfecte avond. Sluit je dag af in schoonheid. Gegarandeerd romantisch en stijlvol. De hele avond lang. Club Soirée.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Club Soirée.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen, of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 1 uur.

0: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 2:00.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...